0: zoals met die. Dat hij door zijn haar.
1: Radio kad nikad ne radi.
2: Pa radio. To je prošlo vreme. Sadašnje vreme nu ne radi.